aquifer next bunk viesni want Jesus is altijd bij mij. GMR Life.

Dankie dat U my geroep het om sout te wees in hierdie wêreld. Vul my met die Heilige Gees, sodat my woorde, my dade en my houding, en liefde, vrede en vreugde sal wys. Gebruik my om ander se lewens te verryk en laat alles wat ek doen, U naam verheerlik. Amen.

Schreef je story in genade neer, met ink wat nooit zal verdwijnen. Van alef tot af, is jou leven veilig in mij.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê,

Daar was de somber atmosfeer. Die feestvreugde het ontbreek. De skare het malend voor Pilate saamgedrom. En soos een man woedend

het niks gebring wat werd was om te red. Geen trofee, geen belofte. Net een gebreekte hart, een moe ziel, die stil vrees dat genade dal komt.

Daar is steeds geen vrede. Mense soek geluk, toch vloei daar soveel trane. Mense soek na iets wat sin gee aan die liefde. Weet ook dan nog nie

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.